De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wijchen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wijchen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder.

Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder.

Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober.

weer. Met name in de noordwestelijke helft van het land valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder.

Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon

Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie in Hogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De politie in Hogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aan.

Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt langzaam op gang. Je hebt nu 5 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 5 minuten in de file tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: toch een behoorlijk pijnlijke zaak, hoor. Walking on Broken Glass, kerstkindje Annie Lennox. Ze wordt 25 december 72 jaar. Laatste album Nostalgia stamt alweer uit 2014. Mogen we ooit nog nieuwe muziek verwachten van haar?
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Zeg nooit nooit. Goedemorgen.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Ja, zeg nooit nooit eens. Never say never again. Britse superster Annie Lennox kent haar natuurlijk van de grote hits uit de jaren 80 en 90. Begin van de jaren 90. Die ze had met Dave Stewart en het duo de Eurythmics. Zette de synthpop wereldwijd op de kaart. 7:08. Goedemorgen. Het is donderdag 3 september. We zijn vandaag alweer dag 246 in 2026. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beveland. De eerste week van september is alweer goed op weg. En vandaag is het de dag van de revalidatiezorg. Als een mooie gelegenheid om even stil te staan bij de mensen die na een ziekte, ongeval of ingreep werken aan hun herstel. En bij de professionals die hen daarbij helpen. En terwijl ze dat doen, gaan wij ondertussen gewoon lekker de ochtend in met het laatste nieuws uit de Beverlanden. Het weer en natuurlijk heel, heel veel muziek. September is pas 3 dagen oud, maar de kalender die tikt stevig door. Nog 27 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Eerst maar eens even aan deze donderdag gaan beginnen, toch?

0: lopende band eronder. In de Citroën-fabriek in Frankrijk. En vandaag gewoon omdat we het lekker vinden. Je hoorde Grace Jones en I've Seen That Face Before. En daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow Hot Stuff, Miss Donna Summer. Tien over zeven, hoogste tijd om eens even een kijkje te gaan nemen naar het weer. Hoe houdt het zich vandaag? Vandaag krijgen we op Noord- en Zuid-Beveland een wisselvallige, maar overwegend droge dag. Het is vanmorgen 17 graden en de temperatuur loopt vanmiddag op naar maximaal 23 graden. De zon die laat zich af en toe zien, maar er zijn ook wolkenvelden. Ja, als je nu naar boven kijkt, een dik wolkenpak hangt boven Goes. Kans op een buitje is klein, maar verspreid over de dag kan er toch wel lokaal wat regen uit de hemel komen vallen. Er staat een stevige west-zuidwestenwind, kracht 5, die vanmiddag wat nadrukkelijk aanwezig blijft. Vanavond neemt de wind iets af en wordt het rond de 20 graden. Al met al toch wel een vrij aangename septemberdag, al zullen we de zon misschien vandaag niet zo vaak zien. Maar wel met een stevige wind dus, en dat voelt af en toe wat frisser aan. Donderdagmorgen 3 september, in het nieuws van morgen. Camera's brengen het verkeer op Oostmolenweg Kloetingen in kaart. Goese fractie van SGP en ChristenUnie vraagt aandacht voor thuisbatterijen. En muurschildering moet haven van Wemeldingen opfleuren.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

dat ze na wat onenigheid een aantal jaren geleden gewoon weer samengekomen zijn. Paul de Murk en Thomas Agda. Duo Agda en de Murk, niet of nooit geweest. En daarvoor uit Amsterdam, Crisscross Amsterdam, Louis Sonza en Will William. My oh my. 7:55 geweest, donderdagmorgen 3 september. Goedemorgen, het is vandaag de dag van de revalidatiezorg. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor die mensen die werken in de revalidatiezorg. En voor iedereen die na een ziekte, een ongeval of operatie opnieuw moet leren omgaan met wat er veranderd is. Revalideren gaat vaak stap voor stap. Soms is het weer leren lopen of leren bewegen of soms zelfs leren praten. Maar het kan ook gewoon betekenen dat iemand leert om met een beperking weer zo zelfstandig mogelijk het dagelijks leven op te pakken. Een lange weg waarbij kleine vooruitgangen soms grote overwinningen zijn. Misschien is het goed om daar vandaag eens even bij stil te staan. Bij al die dingen, al die alledaagse dingen die je eigenlijk iedere dag doet zonder erbij na te denken. Lopen, fietsen, een trap oplopen, kopje koffie inschenken. Voor iemand die revalideert kan zoiets, zo'n alledaagse handeling, een belangrijke overwinning zijn.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie in Hogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

in Nederland een klein beetje achterblijft in vergelijking met bijvoorbeeld thuisland Engeland. Sophie Alice Baxter, eerste kennismaking met deze zangeres was in de jaren 90 met Spiller. Nee, het was het begin van de Zero's zelfs. Spiller en Groove Jet. Dit was Relentless Love. En daarvoor X One Direction, Liam Payne en Sunshine. Donderdagmorgen 3 september in het nieuws vanmorgen. Op de Oostmolenweg in Kloetingen staan de komende 2 weken tijdelijk camera's om het verkeer in kaart te brengen. De gemeente wil onder meer weten hoeveel verkeer er rijdt en hoeveel daarvan bestemmingsverkeer is. Er wordt op 3 plaatsen gemeten, bij de rotonde met de Schravenpolderseweg, ten zuiden van de N289 en bij de Abbekinderse Zandweg. De gemeente Goes onderzoekt daarmee ook of de weg als sluiproute wordt gebruikt en wat de gevolgen kunnen zijn van toekomstige woningbouw. De camera's registreren alleen de eerste 4 tekens van kentekens. Volledige kentekens en beelden worden niet opgeslagen. De resultaten moeten helpen bepalen of en welke verkeersmaatregelen er nodig zijn. De Goese fractie van SGP ChristenUnie wil dat de gemeente inwoners beter informeert over thuisbatterijen. De fractie ziet voordelen voor het opslaan van zonnestroom, maar maakt zich tegelijkertijd ook zorgen over de veiligheid hiervan. Zo wil de partij weten of de thuisbatterijen geregistreerd moeten worden en of de brandweer voldoende is voorbereid op mogelijke batterijbranden. En langs de haven in Wemeldingen komt een nieuwe mural, een nieuwe muurschildering. De gemeente Capelle zoekt daarvoor nog een kunstenaar. Belangstellende kunstenaars die kunnen zich tot en met 27 september aanmelden bij Stichting Cultuurkwadraat. Het ontwerp van de muurschildering moet aansluiten bij het dorp Wemeldingen zelf, met aandacht voor de Oosterschelde, de natuur en de strijd tegen het water.

0: jaren 80 had je in Londen de fameuze club Blitz. Ze kwamen allemaal samen daar, Spandau Ballet. En ze hadden daar een doorman, iemand die in de garderobe ook werkte. En die man die heette Boy George.
1: De Beverlandse,
0: ja, echt waar, echt waar.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Hij houdt.

een beetje goed weer wordt. Wemelingen verandert zaterdag namelijk in één grote rommelmarkt. Tijdens de jaarlijkse mega rommelroute bieden meer dan 200 inwoners vanuit hun tuintjes tweedehands spulletjes aan. Tussen 9 uur 's morgens en 4 uur 's middags kunnen bezoekers door Wemeldingen struinen op zoek naar koopjes en bijzondere vondsten. En dit jaar is er extra veel te beleven. Zo is er bijvoorbeeld op het Koningin Maxima Hof een modeplein ingericht met onder meer tweedehands

Show. Daarnaast zijn er zaterdag ringsteekwedstrijden te paard aan de Dorpsstraat in Wemeldingen. En kunnen bezoekers tussen 10 en 1 uur met een hoogwerker omhoog om

kussen en alle activiteiten zijn gratis. Zaterdag in Wemeldingen tijdens de mega rommelroute. Terug naar de jaren 80 met Streekomroep de Wevelanden. Och, wat heb ik deze plaat veel gedraaid, zeg. Tjonge, jonge, jonge. De radiostations waar ik

Dan gaat hij on air tussen 7 uur 's morgens en 11 uur. De allerlaatste Beverlands ochtendshow. Wil je daarbij zijn? Hier in de studio bij Streekomroep de Beverlanden. Stuur me dan even een appje op 011379.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Volgens het RIVM steeg het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 naar bijna 80.000 in 2024. Het totale aantal ouderen in zorginstellingen steeg overigens door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht in particuliere verpleeghuizen. Ouderen die naar een regulier verpleeghuis gaan blijven er steeds minder lang. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. 3 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie kwam helpen na meldingen over iemand die in een gebouw in het centrum van de stad het vuur had geopend. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu.

Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Inmiddels is de spits helemaal op gang en er staan vooral dagelijkse files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Op de A2 heb je een kwartier oponthoud van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk tussen de knooppunten Zonzeel en Ridderkerk. Daar is de vertraging nu 25 minuten. En op de A59 naar Den Bosch sta je 10 minuten vast tussen de afrit Dussen en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Lotta Goodrem met Warrior. En eigenlijk is ze in Australië al jarenlang veel meer dan alleen een zangeres. Ze acteerde, onder meer in de hitserie Neighbours. Ze speelde piano, ze was coach bij The Voice Australia. En ze vertolkte zelfs Olivia Newton-John in een Australische televisiefilm. Eerder dit jaar vertegenwoordigde ze Australië op het Eurovisie Songfestival met Eclipse, waarmee ze vierde werd. En nu ligt er alweer nieuwe muziek van haar klaar. Warrior, het is de nieuwste single en de voorloper van haar komende album Pure.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Donderdagmorgen, we zijn 3 september vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Bevelanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Bevelanden.
0: Met, zoals gebruikelijk, maandag tot en met vrijdag 7-9 op weg de Bevelandse ochtendshow. Donderdag is goed begonnen vandaag en we gaan gewoon lekker door. Vandaag is de dag van de revalidatiezorg, dus voor iedereen die ergens van moet herstellen, doe dit stap voor stap. Het hoeft niet allemaal tegelijk. En wij gaan ook stap voor stap richting 30 september, nog 27 dagen. De koffie is misschien nog bezig met revalideren, maar wij zijn er inmiddels helemaal klaar voor. Zet hem een tikje harder, laat horen waar jij naar luistert, jouw

0: 17 over 8. Laten we eens gaan kijken naar het weer voor vandaag. Vanmorgen begint de dag met zo'n 17 graden. En vanuit het zuidwesten staat een stevige wind, kracht 4. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur op naar ongeveer 20 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden. Maar door die west-zuidwestenwind van kracht 5 kan het aan de kust behoorlijk stevig waaien. Blijft op de meeste plaatsen droog, al kan er verspreid over de dag toch een klein buitje vallen. Veel zon krijgen we vandaag niet. Zo'n 4 uurtjes in totaal. Er is een dik wolkendek. Vanavond draait de temperatuur naar ongeveer 20 graden. Daalt de temperatuur naar ongeveer 20 graden. En draait de wind naar het westen. Morgen vrijdag wordt het met 24 graden iets warmer, maar ook duidelijk winderiger. De west-zuidwestenwind kan aantrekken tot kracht 6 morgen. En morgen is er ook kans op enkele buitjes. Donderdagmorgen 3 september in het nieuws vanmorgen. 114 kilo vuurwerk ingeleverd in Zeeland op tweede inzameldag. CDA en VVD in Goes willen duidelijkheid over Theater de Mythe. En restaurant Xuma maakt kans op een prestigieuze horecaprijs.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

We gingen helemaal terug in de tijd naar het jaar 1972. En van 1972 naar 2026 is een kleine stap. Daarvoor hoorde je Temper City namelijk met Self Aware, opname die momenteel in de Europese hitlijsten staat. 8:55, donderdagmorgen 3 september, op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Ondernemer en voormalig radio- en televisiepresentator Adam Curry, hij wordt 62 jaar, is tegenwoordig helemaal in de heer, is bekeerd, heel anders dan dat hij vroeger was. Acteur Charlie Sheen is ook jarig vandaag, 61 jaar. Je gaat hem zo meteen horen, de Duitse zanger Peter Vox, hij wordt vandaag 55 jaar. Acteur en presentator Jeroen van Koningsbrugge, 53 jaar, als ook de Amerikaanse zangeres Jennifer Page. En tot besluit op onze verjaardagskalender vandaag, actrice Braga van Doesburg. Zij wordt vandaag 45 jaar. Yeah.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten opgepakt van een steekpartij. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. De meeste leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Zoals de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Van Eindhoven naar de Belgische grens heb je ook 10 minuten oponthoud bij Maastricht. De A16 ook, van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A59 naar Den Bosch is de vertraging bijna een kwartier tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Op de A29 rijdt het ook langzaam van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

is ook moeilijk om te blijven zitten bij het horen van de klanken van deze track Got To Get Up, Change, tezamen met Tanya Michelle Smith. Change onlangs nog in Nederland, in Paradiso op het podium. En daarvoor Dua Lipa en Hallucinate. Donderdagmorgen 3 september in het nieuws vanmorgen. Bij het vuurwerkinzamelpunt in Middelburg werd gisteren op de tweede inzameldag ruim 114 kilo vuurwerk ingeleverd. Opvallende soorten vuurwerk werden op de parkeerplaats van het sportpark Veersepoort binnengebracht. Van astronautjes tot materiaal om lichtkogels af te schieten. Ook werd zwaar flitsvuurwerk ingeleverd. Dinsdag werd de eerste inzameldag gehouden in Terneuzen voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Het vuurwerk kan gratis en anoniem worden afgegeven. De landelijke inzamelactie loopt nog tot en met 9 oktober. Ook de coalitiepartijen CDA en VVD willen meer duidelijkheid over de toekomst van Theater De Mythe in Goes. Ze vragen het college van burgemeester en wethouders om de juridische onderbouwing van het besluit om de huidige huurovereenkomst te beëindigen. De partijen maken zich zorgen over verschraling van het theateraanbod, verlies van publiek en producenten en mogelijk hogere kosten of kaartprijzen. En een mooie nominatie voor restaurant Bar Zuma in Goes. De zaak maakt kans op een entree award in de categorie Best New Restaurant Bar Local. Zuma zit in een historische smederij aan de Veste en verrast gasten met Zeeuwse producten en Aziatische smaken. De jury komt de genomineerden de komende weken zelf bezoeken. Op 30 november aanstaande worden de winnaars bekendgemaakt.

0: Streekoproep de Beveron, de Beverons ochtendshow op weg met Alec Benjamin, The Plan.
1: Beverlandse ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor nieuwe muziek van Van Dikhout. Nieuwe single van hen die heet Te veel is niet genoeg. De grote Maria Magdalena kerk in Goes is tijdelijk omgetoverd in Magdalena's kunstkerk. In de kerk is werk te zien van 35 kunstenaars uit de regio. De tentoonstelling brengt verschillende kunstvormen samen, van schilderijen en sculpturen tot bijzondere objecten en conceptuele installaties. Onder de deelnemers zijn onder meer werken te zien van Matthijs Arendsen, Reinier de Munk en Milène Tax. Ook zijn er plexiglasportretten van Vigo Waas en Isabel Kuls te zien. En deze zijn gemaakt door de Noord-Beverlandse kunstenares Bianca van Duin. De expositie is nog tot en met volgende week zaterdag 12 september te bezoeken. Van dinsdag tot en met zaterdag telkens van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En de toegang is helemaal gratis. Donderdag, het is 3 september vandaag. Ja, ik heb er zin in, aanstaand weekend. En meer dan eigenlijk morgen, vrijdag 4 september... dan staat de nieuwe release gepland van de nieuwe single van deze Beverlandse formatie Alta Luna. Ze zijn al weken mijn social media aan het teasen. Niet alleen mijn social media, maar misschien ook wel die van jou. Met allerlei hints naar de nieuwe single en die heet Too Late. Vanaf morgen dus ook hier bij Streekomroep de Beverlanden. Voor nu even terug in de tijd met Longer Nights. Yeah.

Al meer dan vier decennia on the road. Ik heb het over de zusjes Suzanne en Monique Kleeman uit Amsterdam, Lois Lane. Je hoorde ze met Ready to Move, opname van vorig jaar. En daarvoor in de Beverlandse ochtendshow, morgen komt de nieuwe single uit. De Beverlandse formatie Alta Luna met Longer Night. Nieuwe single die morgen gereleased gaat worden, die heet Too Late. Hou hem in de gaten, hij is vanaf morgen verkrijgbaar via alle gangbare platforms zoals Spotify, Tidal en vanaf aanstaand weekend ook te beluisteren hier op 105FM DAB+ en online bij Streekomroep De Beverlander. Dit was de Beverlandse ochtendshow voor donderdagmorgen 3 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep De Beverlander een nieuwe aflevering van Ellie's Platenkast met Ellie van Amstel. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer, hij neemt je mee naar de funky donderdagavond die vanavond om 7 uur begint en afgetrapt wordt door DJ Ed. Gevolgd om 9 uur door DJ G, onze Engelse collega. En om 10 uur vanavond andermaal op je radio vandaag Ad Vermeer met Funk Down. Ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie donderdag van en geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou vandaag te bieden hebben. Tot besluit, Shapeshifters. Tot morgen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen.

Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk qua dagelijkse files. Veel echte bijzonderheden zijn er niet, maar er staan wel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. En op een paar wegen is het nog wat drukker, bijvoorbeeld op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk heb je een kwartier vertraging. Er staat ook een pechgeval en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens heb je bij Maastricht 20 minuten oponthoud. De A58 van Breda naar Tilburg is het druk tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch sta je een half uur vast tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar één behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog steeds wat dagelijkse files met 10 minuten oponthoud op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. Verder heb je nog 25 minuten vertraging op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. De weg is daar na een ongeluk wel weer vrij. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, daar is het nog druk tussen Asten en Geldrop. Je moet daar rekening houden met zo'n 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast.

Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter of zijn al opgelost. Op een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. De A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen Asten en Gelderop. Staat ook een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat dat er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Bianca Damink van de ANWB. Door een vrachtwagen met pech staat er file op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Vertraging is een half uur en de rechterrijstrook is daar dicht. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je ook een half uur tijdverlies. Dat is tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Het komt door een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. Gisteravond werden er meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Hij mag zich gedurende 14 dagen niet vertonen in Overasselt. De maatregel is genomen op gezag van de burgemeester van de gemeente Heumen. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door het dorp ten zuiden van Nijmegen. Bij de woning schoten ze de bewaker dood. Er zijn 35 verdachten opgepakt. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd.

Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.
1: Don't close your heart.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maxima rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. De weg is na een autobrand wel weer vrij, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu 2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten.

Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Dat komt door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert daarover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De boerenorganisatie LTO waarschuwt dat besluiten over het waterpeil in weidegebieden grote gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht.

Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N61 van Terneuzen naar Schoondijken bij Sluiskil. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Een lekkere oldie van UB40 en dat heette Kingston Town. Hoi, welkom in dit uur van de platenkast. We gaan weer alle kanten op, behalve de goeie. En ineens zit je weer in de jaren de zero's, geloof ik. Of waren het al de tiens? Fout. Had ik moeten weten natuurlijk. Maar het was in ieder geval wel lekker. Maroon 5 en Christina Aguilera. Move.

Een swingende van Stevie Wonder uit de 70s. Je hoorde Superstition. Dan nu een dame waar we sinds de volgende hit eigenlijk weinig meer van gehoord hebben. Je zou denken dat Randy Crawford was, maar het is Shola Ama uit 97. You Might Need Somebody. Nee.

0: Of bel naar 013-794100. Streekomroep de Beverlanden.
1: Onvergetelijke songs. Gekoesterde herinneringen. De platenkast.

Ze worden wel liefkozend CCR genoemd, oftewel Creedence Clearwater Revival. En een fraaie, die heette Have You Ever Seen the Rain? Dan nu een nummer van Bobby Caldwell. En ik heb begrepen, recentelijk nog, dat men dacht van, we willen voor Bobby wel zo'n nummer maken dat een beetje lijkt op Africa van Toto. Een beetje dat uitheemse sfeertje. Ja, wat kun je dan beter doen dan Toto inhuren? En die waren toen ook een begenadigde begeleidingsband.

Zeg nou zelf, is dat lekker of niet? Bobby Caldwell, Jamaica. Dan gaan we nu naar 1976. En dit noemen ze wel een forgotten oldie. Zo'n eentje die je niet zoveel meer hoort. En dat vind ik altijd leuk om te draaien op platenkast. Dat jij denkt van, oh ja, leuk. Dit is Johnny Taylor en Disco Lady.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Beverlanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dat waren Lisa Lisa en Cold Jam. En dat heette I Wonder If I Take You Home. Er zijn wel meer hits zoals bijvoorbeeld Head to Toe. Maar deze hoor je dan wat minder. Dat, ja, is wel eens even leuk. Ik was zo snugger om eens even kijken om naar de Uitmarkt te gaan. Omdat Akda en de Munnik een extra afscheidsconcert gingen houden. En tot mijn grote verbazing was een van de nummers. Ik ben het net aan het opzoeken geweest. Regent zonnestralen, stond iedereen mee te zingen, is geen hit geweest. En je hebt ook wat in bands die moeten gewoon stoppen op een hoogtepunt. En weet je wat een hoogtepunt was? Hun allereerste hit. Niet of nooit geweest.

Welp stamt dit uit de 90s. Prince. En ik kan dit zo heerlijk mee loeien. The most beautiful girl in the world. Ik vind heel veel van Prince leuk. Maar dit hoort toch wel tot mijn favoriet hoor. Dan gaan we nu diep de jaren 70 in. Met Earth and Fire. Naar 1974 om precies te zijn. Dit heet Love of Life.

0: Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Bevelanden.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de platenkast met Ellie van Amstel.
2: Ellie.

Ja, ik had het net over Afrika in verband met Bobby Caldwell. Ik denk, ja, kan ik jullie natuurlijk ook dat niet onthouden natuurlijk. Zit ik jullie een beetje lekker te maken. Ik denk, weet je wat, ik draai hem ook gewoon even. Oh, het is tijd om op te ruimen. En ik ga even terug in de tijd. Ik heb een cd'tje ooit gebakken en er zelf stond dit op. En wat is dat fijn. Savage Garden, Truly

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van twee geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert daarover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn

Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Roermond-Oost staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van twee geheime diensten elkaar beschoten. President Zelensky spreekt van een absolute schande. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het Commissariaat voor de Media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen.

Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
1: Er zijn geen bijzonderheden.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren.

Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog niet veel files. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Terheide en Waspik 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: it's just gonna be crazy.
1: Streekomroep de Bevelanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Bergen op Zoom Oost en knooppunt de Stok. Een kwartier oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Batendorp en Oorschot 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maden en Waspik 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trek-a-trek-festival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar gevangenisstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. De marktpositie van Uber-taxis staat in de VS onder druk door de opkomst van platforms voor zelfrijdende taxis. Uber maakte eerder bekend ook zelf te gaan investeren in deze robotaxis. Ze zullen binnenkort ook in Europa gaan rijden. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. De automobilist is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Nu de scholen weer zijn begonnen, raadt de politie aan om elkaar de ruimte te geven en de snelheid aan te passen. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor.

Het weer vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

En die zegt, leuk dat je erbij bent op deze donderdag. Dit is een nieuwe aflevering van Ruis de Beverlandse avondshow. Hier omstreek omroep de Beverlanden. We begonnen vandaag met de plaat uit 1988. Susie Quattro en die hele grote hit van haar, If You Can't Give Me Love. Het is vandaag 3 september. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1935 wordt de 300 mijl per uur doorbroken. Malcolm Campbell die rijdt met zijn Bluebird op de Bonneville Zuidvlakte. 304 mijl per uur, omgerekend bijna 490 kilometer. En dat is best hard. Over hard gesproken, in 1950 wordt het eerste Formule 1 wereldkampioenschap gehouden. Het wordt gewonnen door Giuseppe Farina uit Italië. En in 1976 de Viking 2 die landt op Mars. NASA's lander die komt neer op Utopia Platina en stuurde beelden en wetenschappelijke gegevens terug naar de aarde. Dan de verjaardagen van vandaag. Wie zijn er allemaal jarig? Waar staat er taart op tafel? Bijvoorbeeld bij zangeres Jennifer Page uit de Verenigde Staten van Amerika. In 1998 had ze een grote hit met het nummer Crush. En daar zou het ook bij blijven. 53 jaar oud wordt ze vandaag. Ook is het de geboortedag van Ferdinand Porsche. Dat gebeurde allemaal in 1875. De Oostenrijkse Duitse ingenieur achter onder meer de Volkswagenkever en oprichter van het merk Porsche. Hij overleed in 1951 op 75-jarige leeftijd. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van...

één hit wist te scoren in Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Deze jarige Jennifer Page. We deden het op deze donderdag even met Crash. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weer voor de morgen. Vrijdag begint fris met ongeveer 17 graden. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur snel op en uiteindelijk wordt het op de Beverlanden ongeveer 22 graden. Het weerbeeld is wisselend, wolkenvelden en af en toe de zon, maar er kunnen ook enkele lokale buien overtrekken. Weeronline die houdt voor goed rekening met ongeveer 1 mm neerslag. De grote factor vrijdag is de wind. Die komt uit het zuidwesten en is krachtig rond windkracht 6. Aan de kust en op open terrein kan de wind uiteraard nog wat steviger uitpakken.

die draaide voor jou Sophie Tucker, Mammoth Oran en Forgive Me in de Moti Remix. Het was vandaag druk in Henkersand. De tweede etappe van de ZLM Tour die vond vandaag plaats door de gemeente Borselen. En peloton reed tussen 1 en half 5 meerdere keren door de gemeente, wat voor de verkeershinder in Henkersand zorgde. Ook de coalitiepartijen CDA en VVD willen meer duidelijkheid over de toekomst van Theater De Mythe. Ze vragen het college om de juridische onderbouwing van het besluit om de huidige huurovereenkomst te beëindigen. De partijen die maken zich zorgen over verschraling van het theateraanbod, verlies van publiek en producenten en mogelijk hogere kosten of kaartprijzen. We gaan het allemaal zien hoe dat gaat lopen met Theater De Mythe. Het zou zonde zijn als dat niet voortgezet kon worden, laten we het zomaar even zeggen. Verder met de muziek hier op Streek op Roep de Beverlanden. Dit is Naar Huis tot aan 7 uur vanavond. En we gaan even wat Nederlands doen. Ja, de dames Kleeman, oftewel Loos Lane en Tonight.

1995, toen was dit een hele grote hit in Nederland, België en Duitsland. Lois Lane en Tonight. Daarmee werd het bijna al 5:30 en dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. De wereldgebeurtenissen in een notendop van 60 seconden, zo noem ik het altijd maar. Tot die tijd deze leuke nieuwe plaat uit Engeland van Jasmine Lacey.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. Het weer vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel 10 minuten. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Onbekend maakt soms onbemind, maar ik hoop niet dat dat geldt voor de muziek die je zo net hoorde. De Sunburst Band, ken het niet. En samen met Dave Lee en Tiffany Tezel deden ze Reach for My Love in de edit. En vanavond in Funkdown draait misschien wel de lange uitvoering van dit nummer. Daarvoor die grote disco-hit uit de jaren 80, Quincy Jones, I Know Corrida. Op de Oostmolenweg in Kloetingen staan de komende 2 weken tijdelijk camera's om het verkeer in kaart te brengen. De gemeente wil onder meer weten hoeveel verkeer er rijdt en hoeveel daarvan bestemmingsverkeer is. Er wordt op 3 plaatsen gemeten. Bij de rotonde met de Schravenpoldersweg, ten zuiden van de N289 en bij de Abbekinderse Zandweg. De gemeente die onderzoekt daarmee ook of de weg als sluiproute wordt gebruikt en wat de gevolgen kunnen zijn voor de toekomstige woningbouw. De camera's die registreren alleen de eerste 4 tekens van kentekens. Volledige kentekens en beelden worden niet opgeslagen. De resultaten die moeten helpen bepalen of en welke verkeersmaatregelen nodig zijn.
1: Als je om je heen kijkt, kan het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: hoop dat je dat ook hebt als je naar Streek om Roep de Beverlanden luistert. It Feels Like Home, de nieuwe single van Sam Milieu. En ik heb hem gisteren ook eigenlijk al gedraaid, maar ik vond hem zo goed. Ik denk, doen we vandaag gewoon lekker nog een keer. Heet trouwens eigenlijk niet Feels Like Home, maar gewoon Feels. Daarvoor die mooie plaat van Hart en Nancy Wilson. En van deze dames en de rest van de band, Day Away Alone. We gaan even terug naar eind jaren 70. Doen we samen met Hot Chocolates. Ze hadden veel hits. Dit was er eentje van Emma.
1: We were together since we were five. She was so pretty. Emma was a star in everyone's eyes.

Leuke muziek uit de jaren 70 van Hot Chocolates, Emma. En dat allemaal met zang van Errol Brown. Die man met het kale hoofd en dat hoge stemmetje kwam eigenlijk uit Jamaica. En in 2014 overleed hij in zijn huis op de Bahama's aan de gevolgen van leverkanker. Gelukkig hebben we de muziek nog. Bijna 6 uur geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de mededelingen van 6 uur. Daarna deel 2 van Naar Huis. Tot die tijd ABC, The Night You Murdered Love.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De Jonge noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden en Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden.

Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Os voor Veghel 10 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Knoppen Bankhoef 10 minuten oponthoud. Op de N278 Vaals richting Maastricht voor Maastricht-Biesland 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: airplay track van deze week, de nieuwe single van Delta Goodrem Warrior.
1: Naar huis. De Beverlandse

En we deden ons woordgrapje weer even op deze woensdag. Free Your Mind uit 1992 van En Vogue. En er worden nu wel Prospa en Clooney. En ook die heet Free Your Mind. Wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen wordt het op de Beverlanden wisselend bewolkt met af en toe wat zon, maar ook kans op een bui. Het wordt in de ochtend 17 graden en de temperatuur die loopt op richting de 22 graden. De west-zuidwestenwind die trekt wel flink aan en is krachtig, windkracht 6. Kortom, prima temperatuurtje, maar wel een stevig briesje om rekening mee te houden.

En daarin draaiden wij muziek van Camera Soul. Lekkere, relaxe muziek. I Love Your Heart. En dat dan op een rustige manier gezongen. Ja, dat is ook wel weer apart. Daarvoor Grace Jones, de dame met het vierkante blokhoofd die altijd zo onaardig kijkt. Maar ze maakt wel goede muziek. Dit was er ook even naar Slave to the Rhythm. De Goeser-fractie SGP ChristenUnie wil dat de gemeente inwoners beter informeert over thuisbatterijen. De fractie ziet voordelen voor het opslaan van zonnestroom, maar maakt zich ook zorgen over de veiligheid ervan. Zo wil de partij weten of thuisbatterijen geregistreerd moeten worden en of de brandweer voldoende is voorbereid op mogelijk batterijbranden. Nou zijn die dingen van lithium-ion en dat is heel erg lastig te blussen met water, weet ik uit eigen ervaring. Langs de haven in Wemeldingen komt een nieuwe muurschildering. De gemeente Capelle die zoekt daarvoor nog een kunstenaar. Belangstellende kunstenaars die kunnen zich tot en met 27 september aanmelden bij Stichting Cultuurkwadraat. Het ontwerp van de muurschilderingen moet aansluiten bij het dorp. Met aandacht voor de Oosterschelde, de natuur en de strijd tegen het water die geleverd is in Zeeland. Bij de 6:30 tijd geworden voor de headlines. Tot die tijd de nieuwe Alex Warren, Emerald Eyes. No.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. Als Iran Israël aanvalt zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

blijf het altijd een heerlijke plaat vinden. Deze van Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Daarvoor de Kings of Leon, You Somebody. Wie bij ADRZ vastloopt met digitale zorg, die kan voortaan terecht in de Digituin in Goes. Daar staan vrijwilligers klaar voor patiënten die bijvoorbeeld moeite hebben met een zorg-app of een digitale vragenlijst. Ook vragen over het gebruik van een smartphone, tablet en computer kunnen er worden besproken. De Digituin was al enige tijd open voor patiënten, maar afgelopen maandag werd de voorziening officieel geopend. Tijdens een bijeenkomst kwamen medewerkers, vrijwilligers en bezoekers samen. John Tax namens de raad.

Nou, daarvoor hadden we Terrence Trent D'Arby en If You Let Me Stay. Nou, dat gaan we dus net even niet doen, want het is 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow, erop zit. Morgen om 5 uur weer een nieuwe aflevering van dit programma. Zometeen na 7 uur, dan hebben we voor jou de Funky donderdagavond met DJ Ed en DJ G. En ik mag ook nog een uurtje doen tussen 10 en 11. En om daarvoor alvast een klein beetje in de stemming te komen, deze plaat van de OJ's, The Love Train. Tot de volgende keer.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Hij en zijn gezin hebben zelfs een nacht hun huis moeten verlaten omdat de woning bestormd werd. De broers en de dochter van de Jonge werden in de periode dat hij minister was bedreigd. De dochter leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Er zijn volgens de jongen nooit levensbedreigende incidenten geweest en dat is te danken aan de inzet van politieagenten en beveiligers. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Er werden ruim 700 alcoholcontroles onder het cabine- en cockpitpersoneel uitgevoerd. Piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk en 10 uur voorafgaand aan hun dienst geen alcohol drinken. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. De schoollunches worden sinds begin 2025 door de overheid bekostigd en het is de tweede keer dat mensen massaal ziek worden na het nuttigen van zo'n maaltijd. Volgens een onderzoeker bij het Indonesische Netwerk voor Onderwijsmonitoring zijn sinds de start van het gratis maaltijdprogramma al tienduizenden mensen ziek geworden.

Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

1982. Heel goeie avond, fijn dat je luistert. Dit is de Funky Donderdagavond, zoals gezegd. Dank aan Ad Vermeer voor de afgelopen twee uurtjes naar huis.

Paradise. Dat was de UK single mix. Ook al duurt hij een minuut of vijf. Ja, ja. En daarvoor hadden wij, even kijken hoor, wat hadden we daarvoor? Daar hadden we Bootsy's Rubber Band natuurlijk. Body Slam uit een film Snatch, geloof ik. Want dat kwam 82. Was het jaar op de klok. 7:50 hier bij Streekomroep de Beverlanden. De funky donderdagavond is begonnen. Dit is Gina Sacchio. Hoort er altijd wel een beetje bij. Lekkere Dixo.

Iedereen kent natuurlijk wel Dancer. Iets minder bekend, maar dit is ook een van mijn favorieten van die man. 82. We gaan weer eventjes terug naar een album van x jaar geleden uitgebracht. Wat dacht je van een album uit 1981 op Solar Records van Dynasty. 45 jaar geleden ongeveer. 28 augustus 81 uitgebracht. Derde studioalbum. The Second Adventure. Dat klinkt een beetje raar. Derde studioalbum, The Second Adventure. Daarvan gaan we draaien. De hitsingle. Nou, hit. Het was niet zo'n hele grote. 26 in de Billboard Hot Singles Chart. Hier is Here I Am.

is er weer zo eentje. Zo'n album van zoveel jaar geleden. In dit geval 47 jaar geleden uitgebracht. Op 31 augustus 1987. We leven nu in

The way you make me feel, Dirty Diana. Another part of me, Liberian Girl, allemaal goud. Album werd 11 keer platinum, platina. Meer dan 11 miljoen verkocht in de Amerika's alleen al, de US. Nou, één titel heb ik overgeslagen. Die gaan we draaien. Uiteraard Smooth Criminal.

periode van het jaar en dan in het verleden heel wat albums uitgebracht. Dit was er ook weer zo eentje van 41 jaar terug. Het album Seduction, uitgebracht op 1 september 1985.

LP's chart. En de title track Seduction bereikte de 7e plek in de US Billboard Hot Dance Disco Club Play Chart en 17 in de Billboard Hot Black Singles Chart. Er was één single van het album die nog hoger kwam. En dat was een mooie ballad. If You Should Ever Be Lonely bereikte de eerste plaats. Het is 13 voor 8 live op de 105. Dat mogen we niet meer zeggen. Op Strekenbroek, de Beverlanden. We zitten wel op 105, maar zitten ook op DAB+, kanaal 9D. En natuurlijk op het internet. Strekenbroek, de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning nadat er een drugslab ontdekt was ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzochte projecten uit het Delta-programma Zoetwater liep driekwart 3 jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan. Waterstaatminister Karremans deelt de zorgen van de Rekenkamer. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. De weerswaarschuwing gaat om 8 uur morgenochtend in en eindigt rond het middaguur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben een kracht van 75 tot 90 km per uur. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Wadden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Haagse bronnen denken dat het zo goed als zeker is dat ON de licentie zal kwijtraken. Mediatoezichthouder, het Commissariaat voor de Media, vindt dat ON niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en dat de minister niets in de weg staat om ON uit het bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt al een tijdje onder het vergrootglas en reageerde recentelijk begripvol op uitspraken van Adolf Hitler.

Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Through the Grapevine was de single die van dat album af is uitgebracht. En die bereikte meteen de eerste plaats in de US Billboard Hot R&B Singles Chart. En 25 in de Hot Dance Club Play Chart. En zelfs 79 in de Billboard Hot 100. Weet je wel, de popliedjes. Het album bereikte tevens ook de eerste plaats in de US Billboard Soul LPs Chart. En 25 in de Billboard 200. Heard it through the grapevine.

0: 7 en 9. Met het programma
1: DJ Ed van Dab.
0: Nou, dat je het maar eventjes weet. Verder met het volgende album. Hier is Ozone. Heerlijke funk. Walk on. Straks de feiten.

0: Prachtig. En dit is dan Alphabet Street natuurlijk van the artist formerly known as Prince. Het is 9:15 precies hier in de studio van Funked Up. Live op streken moet ik even landen via allerlei moeilijke dingen. Ik heb nog een leukje voor je. Die gaan we nu eventjes 2 achter elkaar doen. Albumpje van Starpoint. Uitgebracht op 1 september 1988. Het 9e studioalbum van Starpoint. Hot to the Touch. 38 jaar geleden alweer. En daarvan gaan we de single draaien die de 18e plaats bereikte in de US Billboard Hot Black Sales Chart. Say You Will. Daarna gaan we meteen door met eentje van Odyssey. Veel langer geleden. Uitgebracht op 1 september 1978. 48 jaar oud. Het album bereikte slechts de 72e plaats. En de single Single Again. Die werd eigenlijk net geen hit. Dus die gaan we draaien. En dan is ongeveer het programma zo'n beetje afgelopen. Ik denk dat het daarna nog tijd is voor nog één plaatje.
1: DJ Ed. Elke donderdag.
0: Maar nu is Say You Will, Starpoint.

kan me heel goed voorstellen dat dit geen heel grote hit is geworden. Maar het is wel een lekker plaatje. En ik moet doet me een beetje denken aan de Charlie Calello Orchestra en Swing, Sing, Sing of zoiets. Ik weet eventjes niet precies hoe dat ding heet. Maar... Goed, funk up van deze avond zit er zo'n beetje op. Ik ga je danken voor het luisteren. Ik vond het leuk om weer eens twee uurtjes achter elkaar te doen. Meestal lukt dat net niet, of zo, door andere dingen. Vanavond lukt het wel. En dan ook nog live vanuit de eigen Funked Up studio. Zometeen na 9 uur DJ G met de Groove Room. En om 10 uur sluit Ad Vermeer de funky donderdagavond af met zijn programma Funkdown. Wat mij betreft graag tot volgende week. Donderdag 7 uur. Spreken we af. Hoi, goed weekend.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Vanmorgen rond 7 uur vielen Belgische en Nederlandse agenten een loods in Pelt binnen. In de loods werd een werkend drugslab aangetroffen. Tegelijkertijd werd de woning van de verdachte uit Valkenswaard doorzocht. Daar werden verschillende goederen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van synthetische drugs. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waarover Asselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkse weg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G.'s schoonfamilie te forceren. De burgemeester van Heumen zegt dat er ook op andere plekken in Overasselt signalen zijn dat er incidenten zijn geweest. Dit wordt nog onderzocht. De politie heeft vandaag nog meer wapens gevonden en meldt dat er 34 verdachten zijn in plaats van 35. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Dat meldt weerdienst Météo France. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Op 23 juni werden gemiddeld de hoogste temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Het land telde 53 extreem hete dagen. Het vorige record stamt uit 2022. Toen ging het om 33 dagen.

Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid, daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties waarschuwt dat de kans dat gewone passagiersvliegtuigen doelwit van aanvallen worden toeneemt. Lange afstandswapens, luchtafweersystemen, drones en verstoring van GPS-signalen zorgen voor nieuwe risico's. Vluchten kunnen omgeleid worden, maar daarmee is het wezenlijke veiligheidsrisico volgens de organisatie niet weg. Deze waarschuwing komt nadat de Oekraïense president Zelensky gisteren luchtvaartmaatschappijen opriep het Russische luchtruim te mijden. Volgende week op 9 en 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. Eerder lieten de Amerikaanse bedrijven StarCloud en Stokespace ook al weten niet te komen. Volgens nieuwssite Politico heeft Washington druk op de ruimtevaartbedrijven uitgeoefend om niet naar Parijs af te reizen. Hun aanwezigheid op de ruimtevaarttop zou beschouwd kunnen worden als steun voor het EU-beleid. Het Witte Huis wilde niet reageren op deze bewering. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Niet eerder kwamen de Amerikanen naar Oekraïne om over het einde van de oorlog met Rusland te praten. Volgens Zelensky gaat het om voorlopige afspraken. De Amerikanen zullen gesprekken in Moskou en Kiev voeren.

Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Donderdagavond even na 10 geworden op de Funky. Donderdagavond hier op streek omroep de Beverlanden. En waar kun je aan het begin van september beter mee beginnen dan met deze plaat van Earth, Wind & Fire, September. Goedenavond.
1: Ad Vermeer. Streek omroep de Beverlanden.
2: Dit is Funtown.

Elmar en dat allemaal met Jody Watley, Make That Move. Daarvoor hadden we Dynasty en Do Me Right. En daar zat eigenlijk ook wel een beetje een riedeltje in van de plaats van Shalomar. Zo beneden om 10:30 hebben we de minimix voor je klaar liggen van DJ Elroy. Hij heeft weer een hele mooie in elkaar gezet, maar zover is het nog niet. Eerst even deze plaats, Carol Gianni. Hier is ze met de hit en Run Lover.

fan van Melba, deden we This Is It. En ik hou altijd wel van de muziek van Melba, hoor, want ze maakt hele goede platen. Even terug naar de nieuwe muziek van dit moment, want tegenwoordig komt er ook nog steeds leuke soul, disco en funk uit. Dit bijvoorbeeld, Various Funkers.

Radius Funkers, zo heet de band. Ze komen uit Frankrijk en ze bestaan sinds 2005. En dit was hun nieuwe single, Without the Funk. Om en erbij 30:30 geweest, dat betekent tijd voor DJ Alroy. All systems ready.

0: Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.
1: That's it. En dat klopt inderdaad. Maar volgende week komen we erbij. Halfwel hebben we voor jou weer een nieuwe minimix van El Roy klaarleggen hier in Funkdown. Op Streek Omroep de Beverlanden. Wil je El Roy trouwens meer dan een week horen? Luister dan even op zaterdagavond naar dit station. Want dan heeft hij de weekend.

Collega's bandje uit 1977 dit. De Philadelphia All-Stars en Let's Clean Up the Ghetto. En daar deden behoorlijk wat bekende mensen mee. Teddy Pendergrass bijvoorbeeld, Lou Rawls en de OJ's. Daarvoor hadden we Duitsland Robin Schulz en zijn nieuwe single die hij opnam samen met Watermats. Take It Slow, de zaakjes Bullet. Daarmee werd het bijna 11 uur en dat betekent dat deze aflevering van Funk Down erop zit. Betekent trouwens dat de hele funky donderdagavond erop zit voor deze dag op streek omroep de Beverlanden. Mede namens Ed en G, bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we alle drie weer terug met de nieuwe aflevering van ons Soul, Funk en Disco programma. Tot wat het is van 11 heb ik nog eentje voor je klaar liggen. Tulio, stop bij Jan. Fijne avond verder.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn 4 kinderen eind vorige week bij een zorgboerderij in het Friseveenklooster weggehaald. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar vanwege seksueel misbruik van een van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. Het gezinshuis werd bewoond door een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderen die nog in het gezinshuis wonen staan onder toezicht van de jeugdbescherming. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Vandaag overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaance vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid, daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Partons neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Ze gaf wel aan dat ze wat gezondheidsproblemen had, maar niemand wist hoe het zat. Het afscheid werd op verzoek van Dolly Parton klein gehouden. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd.

Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit

Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: zijn. De Beverlanden.
1: Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners...